Mijn nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat komt van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200 pond.

0: update. Go!
1: An het hek hangen netten, voor de wand blikken high. An het deur

Ik ben een rentier, ik heb getiet, maar frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat getrak en smuk.

bloot mijn kinder, deze nu door. Und stochen in ihr Ettenrennen. Mann, wat ik bedoel, wat ager kan.

Jee, ik heb je tiet, maar frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal, ne pipto bak, allee.